Digitale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

1985 was dat, hè? Wat was dat een grote hit toen, hè? In de Nederlandse hitparade stond nummer 1 in heel Europa. Het werd trouwens ook nog een keer een ontelbare keren gebruikt in films en reclames. Zoals de commercial voor Listerine, volgens mij. De soundtrack van Teenage Mutant Ninja Turtles, deel 3. En in de worstelwereld is het bovendien bekend als de opkomstlied van de populaire All Elite Wrestling. Oftewel de worstelaar Jack Perry. Ja, dan wordt het liedje altijd gedraaid voordat hij opkomt, hè. Goed, je hoorde Baltimora en Tarzan Boy. Het was een liedje 1985, hè. Goedemorgen. Dit is voor de wekker wakker. Het is vandaag maandag, hè. Wat een bericht, zeg net. Komt nogal wat aan, zeg. Om 12 uur. Vandaag. Zware storm, regen, hagelstenen. Code geel, code rood. Ik weet niet wat ik allemaal hoor. Ik zal straks eens even gaan kijken wat het precies inhoudt. Maar het belooft niet veel goeds. Ja, als je zulke soort berichten hoort, dan word je gewoon een beetje bang, weet je. Van zou het inderdaad zo zijn. En dan straks om 12 uur, dan een heel klein windje. Klein regenbuitje. En dan valt het allemaal reuze mee. Maar goed, het wordt wel gezegd, hè. Dus een gewaarschuwd man telt voor twee, hè, zeggen ze wel eens. Dus ja, we wachten het af. We gaan straks even kijken of het inderdaad het geval is vandaag, hè. Zware windstoten en buien en ik weet niet wat er allemaal aankomt, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is maandag. Ja, de grote papierfabriek in het Gelderse dorp Folding Boxford ging in juni failliet. 160 medewerkers die konden hun uitkering aanvragen. Twee ondernemers wilden eerst het bedrijf overnemen. Maar dat liep niet goed af, want de koopsom die werd niet op tijd betaald. De curator heeft toen de overeenkomst ontbonden. Toen is er nog nagekeken of er een andere partij of een papierfabriek de boel kan overnemen. Maar ook dat gaat niet door. Ja, het is rauw op het dak gekomen, dat zegt Peter Hommel. Hij is de woordvoerder namens het personeel. Ja, de deal die was stuk gelopen, er was nog een beetje hoop. Maar ja, er wordt nog wel overhandeld over een mogelijke overname van de locatie zelf. Maar ja, dat staat ook weer los van de doorstart van Folding Boxboard als als papierfabriek. Ja, het dorp Eerbeek staat bekend als papierdorp, hè. En het zit er nu in dat er dus echt een papierfabriek gaat verdwijnen, hè. Ja. Goed, het is maandag. Goedemorgen, we gaan rustig beginnen.

1994, was wat. Ja, Dance Hall Mood hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend. 31 augustus, alweer de laatste dag van deze maand. Ja, ik was er even ingedoken, inderdaad. Vandaag zware onweersbuien met code geel in het hele land. Vooral in de kustprovincies is dit al bezig sinds afgelopen nacht. En in de andere provincies gaat de waarschuwing om 12 uur in. Ja, de waarschuwing is voor de meeste provincies afgegeven. Voor onweersbuien met veel regen in korte tijd. Kleine hagel en windstoten tot 60 km per uur. Plaatselijk kan 20 tot 30 mm regen vallen. Dus het is een serieuze waarschuwing vandaag. In Noord-Holland is er ook een waarschuwing afgegeven voor plaatsen.

veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Ja, vooral het verkeer gaat er hinder van ondervinden. De zware neerslag door aquaplanning bijvoorbeeld. Dat is een gevaarlijk verschijnsel waarbij een auto tijdens de grip op de weg verliest, zodat er een dun laagje water tussen de banden en het asfalt komt. Ja, in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en op de Waddeneilanden, daar is het al sinds vannacht aan de gang. En langs de kust, daar zijn ook al stevige buien overgevlogen. Ja, de zware onweersbuien bereiken in de middag de rest van het land. Vandaar dat code geel daar vanaf 12 uur geldt. De waarschuwing geldt naar verwachting tot vanmiddag 4 uur. En aan de kust tot 6 uur in de rest van het land ook. En na wat buien, dan klaart het natuurlijk ook wel weer op. Maar goed, we zitten er vandaag wel mee, hè. Zware onweersbuien, jongens. Dus parapluutje mee. En een klein beetje goed kleden, denk ik, hè. Ja. En pas op met de fiets, hè, want je waait zo voor de

0: Chappie en Nappie. Ja, zo heten ze. Kan het ook niet helpen. Zo stil als de engelen zingen, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, coalitiepartijen, VVD, CDA en D66 zijn het ook urenlang druk geweest met onderhandelen afgelopen zondag. En ze zijn het nog steeds niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Vandaag praten ze weer verder. De leiders onderhandelen fix veel uurtjes met elkaar. En gisteren was dat ook het geval. De gesprekken gaan vandaag om 9 uur verder. Om 11 uur. Extra begrotingsberaad van het kabinet is ingelast. Het is de bedoeling dat het kabinet in Den Haag de plannen dan goedkeurt, zodat ze naar de Raad van State kunnen worden gestuurd voor advies. Ja, het zijn moeizame besprekingen. Maar ja, het moet toch wel rondkomen voordat het Prinsjesdag is. Ja, afgelopen vrijdag wilde men al klaar zijn. Er moest ook een akkoord met de oppositie zijn gesloten. En dat voornemen was te ambitieus. Als de partijen er vandaag uitkomen, zullen de ministers komende maanden alsnog op zoek moeten naar steun in beide kamers. Het kabinet hoopt op bredere steun. De gesprekken over de begroting lopen stroef, omdat de coalitiepartijen niet op één lijn liggen. D66 en CDA die willen meer openingen bieden richting pro, terwijl de VVD bang is voor de steun van rechtse partijen, zoals bijvoorbeeld JA21 en SGP. Ja, dus er zijn nog wat dingetjes die besproken moeten worden vandaag. Goed, drukte op de weg. Ja, A1, daar is het erg druk. Als je richting Amersfoort gaat, bij Apeldoorn, Zuid en Kootwijk. Zethoogenbosch, Utrecht, bij Rosmalen-West. Daar staat het ook stil. Den Haag, Amsterdam. A15 is het druk op de weg aansluiten. A27. En dan kijken we ook even naar de N3 richting Papendrecht. Eindje uit de buurt, maar toch is het er. Ja, men verwacht dat daar de werkzaamheden pas op 21 april volgend jaar klaar zijn. Veendam, Eemshaven. Daar wordt aan de weg gewerkt. Zwolle en Meloord, de N207 is het ook druk richting Alphen aan de Rijn. Dus mocht je met de auto die richting op gaan, het is druk op de weg en hou daar rekening mee.
1: De maandag begint lekker, ja. Met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
0: En Petula Clark onderweg bij Voor de Wekker Wakker.

Ruben Ludders, want zo heet hij officieel, samen niet alleen. Ja, hij is een TikTok-sensatie geweest. Hij begon met het delen van zangcontent op covers op social media. En door zijn dagelijkse livestreams en video's bouwde hij een enorme achterban op. Ja, inmiddels passeert hij de magische grens van 100.000 volgers op TikTok. Hij heeft ook in het Gelderdoom opgetreden. Dat was een hoogtepunt. Door met de bekende zanger Marco Schuitmaker mocht hij op te treden in een volledig uitverkocht Gelderdoom. Ja, grote festivals heeft hij ook al gedaan. Kroegoptredens, hij doet eigenlijk van alles. Ja, hij is een jonge, snelgroeiende Nederlandse volks- en feestzinger, songwriter, influencer. En hij is ook nog een keer presentator, want hij komt uit Paterswolde. Ja, het is vandaag de dagtopper. Ruben Ludders en Samen Niet Alleen.

Goedemorgen, Wakker Wolders King bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen, 31 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, de slachtoffers van de dodelijke aanrijding die afgelopen zaterdag plaatsvond op de Markerwaarddijk, de N307 bij Lelystad en Enkhuizen, waren twee jongens van 17 en iemand van 19 jaar. De twee jongens kwamen uit de Oosterwijk en Groesbeek. Een 19-jarige slachtoffer kwam uit Delft. Dat heeft de politie afgelopen zondag bekendgemaakt. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken, waarvan één op de kop belandde. Het lijkt erop dat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Het is nog onduidelijk hoe de derde auto bij het ongeluk betrokken is geraakt. En de kapitein van de veerboot die afgelopen zondag kapseisde en zonk voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook zeven bemanningsleden zijn in de kraag gevat. Zo meldt de premier van het Noord-Cypriotische land. Ja, het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Zo meldt onder andere CNN Turk. Ja, over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend. De minister van het land van openbare werken en transport zegt dat er nog 18 mensen worden vermist. En naar hen wordt ook nog gezocht. Ja, eerder op de zondagmiddag waren dat er al 23. Dus het aantal loopt steeds verder op. Ja, zo zijn er ook diverse vliegtuigen, waaronder helikopters en drones, net als schepen van de Turkse strijdkrachten betrokken bij de lopende zoek- en reddingsacties. Ja, de zoektocht die zal ononderbroken doorgaan totdat alle slachtoffers van de scheepsramp zijn gevonden, zo zegt hij. Ja, en het nieuwe collegejaar als afsluiting, dat gaat ook weer beginnen onder de studenten die vanaf vandaag weer plaats nemen in de collegebanken. Er zijn er ook duizenden internationale studenten. Nou ja, in de politiek zijn al wel zorgen over de instroom van die groep studenten en wat zij allemaal kosten, de Nederlandse overheid. Maar uit nieuw onderzoek van het CPB blijkt nu dat internationale studenten Nederland geld opleveren. Ja, het geld dat de overheid aan de internationale studenten uitgeeft, bijvoorbeeld aan studiefinanciering en uitgaven aan sociale zekerheid en zorg, wordt gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dat komt omdat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft werken en ook belasting betaalt. Niet alleen blijven ze in Nederland werken, ze gaan ook vaak naar België. En ook een klein gedeelte gaat richting Duitsland om daar het beroep uit te oefenen. Dus ja, internationale studenten, ja, kosten natuurlijk eerst geld, maar daarna leveren ze dus gewoon geld op.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

lokale omroep Goorland.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: donderdag gaat. Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Maandagavond, het is 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorlen en je luistert naar Ongehoord Goed. Mijn programma van 7 tot 9. De vaste luisteraars weten waarom ik altijd met dit nummer aftrap. Zolang dat er verschrikkelijke oorlog aan de gang is, waar over en weer veel doden vallen in de Oekraïne. Ook nog wat andere plekken in de wereld, want het dondert en het bliksemt overal, laten we dat maar zeggen. Is dit mijn stille protest? Programma heb ik een hele tijd gepresenteerd met Maatje Ed. Maatje Ed gaat het niet zo goed mee, maar wel zo goed dat hij een lijst platen ingeleverd heeft. En daar ga ik jullie gewoon in meenemen. Robert Palmer. Een man met vele muzikale gezichten. Ooit begonnen in één bandje, Vinegar Joe, samen met Kiki D zat hij daarin. Daarna is hij toch de blueskant opgegaan. Daarna heeft hij het werk van Marvin Gaye heel goed gedaan. Power Station, oftewel Duran Duran met een echte zanger. Laten we het zo noemen. En hij heeft ook een beetje lame... hoe moet je het noemen? Reggae muziek is gemaakt. The best of both worlds. Hey Ed, jouw lijstje.

Ja, geweldige stem die man. Robert Palmer. Ik zou willen dat ik zo kon zingen. Ja, ik zou ook willen dat ik kon zingen zoals de volgende man. Al Jarreau. Ik heb een aantal jaren een morgenshow gehad. Dat was bij een... noemen ze dat. Als geen Zetpiraat was, een vrij radiostation in België, deed ik de ochtendshow. En ik trapte altijd af met een nummer. Ach, ik vond dat zo goed. En ik vind het nog steeds goed van Al Jarreau. En dat is echt zo'n mooie morgenmuziek.

Ja, toch lekker als je zo je dag kunt beginnen. Als je zo'n stem hebt en je kunt zo zingen en je kunt daar zo te gekke dingen mee doen. El Jarreau, Morning Mr. Radio, oftewel gewoon Morning. The Tears of a Clown, ja, dat zullen bitterzoete tranen zijn. En die kan ik me ook voorstellen. Smokey Robinson, een van de mooiste stemmen van Motown. Samen met The Miracles. En die hadden later ook nog wat solo succes.

Ja, onmiskenbaar het geluid van Motown. Lekker, hè? Blijft goed na al die jaren. Ik denk ergens jaren 60, begin jaren 70. Tears of a Clown, Smokey Robinson. We gaan naar nu. We gaan naar, ik denk 2024, 25. Nieve, een dame uit Bavel, maakt muziek. Dat klinkt niet echt Brabants. Dat klinkt meer als de Playa's en zo. En dat is gewoon hele goede muziek. Denk aan Astrid Gilberto en Joe Gilberto en noem maar op. Maar dan hier gewoon uit Brabant. Nieve, Scaredy Cat. MUZIEK

Ja, lekker hè. Alsof dat je buiten in de zon zit op je terras. Heerlijke muziek. En we blijven even bij die tonen. Maar we gaan naar Mexico. We gaan naar de Mavericks. Hey, maar de Mavericks, dat is toch gewoon Amerikaans? Nee, is Mexicaans. En die hebben een album uitgebracht. Dat heet An Español. En ik heb daar een track van gekozen. We gaan hem gewoon luisteren, want ik kan hem niet uitspreken.

De Mavericks. Mi voy a Pinar del Rio. Op mijn beste Spaans, hè? En Español. Zoals de Mavericks zingen. Jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80, was er een muzikant. Timmerde al heel erg lang aan de weg. En die bracht een muziekje. En dat was net iets nieuws. Die maakte daar een geluidje bij. Die had dan zo'n een buisje in zijn mond. En als je daar dan geluidjes door maakte, dan gaf dat heel leuke geluidjes. Ik weet dat dit immens populair is geweest. En dat zou het nu nog een keer zijn. Als je hem nu ziet, dan denk je van, hey, waar zijn die gouden lokken van hem gebleven? Waar zijn die krullen gebleven? Ach ja, met de leeftijd, dan wil dat wel verdwijnen. Show me the way, Peter Frampton.

0: Peter Frampton,
1: Show Me The Way. Ja, als je van mijn leeftijd zo ongeveer bent, dan ken je dit nummer zeker. En volgens mij is het tot de top 2000 later ook altijd nog wel bekend geworden. Het zit een beetje vol met mooie stemmen in mijn lijstje vanavond. De volgende ook, Karen Carpenter, oftewel de Carpenters. Moet ik even bij optekenen, het had weinig geschild als ze was drumster of slagwerkster geworden, want dat kon die Karen Carpenter net zo goed als zingen. Gelukkig heeft ze wat zingen gekozen. Top of the world.

Wat een stem, hè? Tjongejongejonge. Karen Carpenter. Goed dat ze is gaan zingen. Jaren 90, de Eurodance, de trance, de house, noem maar op. En daar was een bandje uit Eindhoven wat daar gewoon niet aan meedeed. Sterker nog, een knipoog naar Bob Marley. Flexodus heette hun album. Ja, vernoemd naar het Exodus-album van Bob. Maar Beef heette het bandje, maakte deze muziek.

Er zijn van die vergeten pareltjes. Hè? De meeste mensen kennen dit bandje niet meer. Uit Eindhoven. Beef. Blijf leuk. Are you ready now? Ja, we waren er klaar voor. Hey, de Royals in Engeland die liggen behoorlijk onder vuur. Maar er is één Royal. Ja, die zijn we het ook verloren. Die ligt dus niet meer onder vuur. Dat is Billy Joe Royal. In de jaren 60 had hij een hit met Hush.

Het nummer is vaak gecoverd. Het is toch echt van Billy Joe Royal. Ja, in welke versie dan ook. Er blijft het nummer overeind. En dat is toch altijd, daar kun je de kracht, dat is de kracht van een goed nummer. De scholen zijn weer begonnen. De wegen zitten weer vol met fietsers die niet al te best opletten op het verkeer. En nogal eens een keer een rood lichtje negeren. Maar luister naar Billy Ocean. Red Light Spells Danger.

Billy Ocean. Ik heb hem een keer live mogen zien. Wat een feest, wat een feest, wat een feest. Hey, soms zit het leven tegen en dan ken je het gezegde. Hè? When life give you lemons, make a lemonade. Maar voor die lemonade moet je natuurlijk wel een lemon tree hebben. Ja, en waar kun je die vinden? In de Fool's Garden.

Just Another Lemon Tree. Fool's Garden was dat. Dus ja, ik praat misschien een beetje op een rare manier de plaatje aan elkaar. Kwart voor acht geweest. Weet je wat? We gaan dus iets doen wat ik bijna nooit doe. We gaan naar het Nederlandstalige. En we kennen ze allemaal. De Wesley Bronkhorsts, Yves Berendsen, noem maar op. Jan Smit, noem al die grote namen maar op. Maar er is één man die timmert onverdroten aan de weg. Heeft Ahoy voorgezet. Maar zijn naam, ik denk dat een hele hoop mensen hem niet kennen. We hebben het natuurlijk over Jannes. Dans tot de morgen met mij. Krijg toch zin in vakantie, hè?

Ja, ik zei het al, daar krijg je toch zin om op vakantie te gaan bij die Griekse klanken. Tjonge, jonge, jonge, daar is nu nog 25, 26 graden. Blauwe zeeën, witte stranden, mooie eilanden. Ja, toch, je zou er spontaan van op vakantie gaan. Maar eerst gaan we naar de Elman Brothers Band. We gaan naar Ain't Wasting Time No More. Elman Brothers Band, een typische groep qua samenstelling. Ga ik niet te diep op in, want het gaat per slotverrekening om de muziek. Ain't Wasting Time No More.

Ain't wasting time no more. Ja, soms is dat gewoon zo. En dan is het catch what you can in life. De Allman Brothers Band. Hey, deze plaat, daar hebben ze meer als een jaar aan gesleuteld om uitgebracht te krijgen. Ik heb het over het bandje Boston met Don't Look Back.

0: zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer, het laatste
2: bestaat nummer. Niet, toeval bestaat nee. niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. het eerste uur kwam daar vandaan. Ja.
2: Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan ja, bedoel dan, ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het is broer, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren, toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat hij van een nice cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft een zwaar leven gehad. Dus zal hij het nog hard hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: Ja, in de intro zeiden jullie, hé, dat is Mutt. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is,
0: maar dat is niet
1: wel,
0: zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat
1: dat
0: gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter. Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dus dat is vrij lang. Dit is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting.
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Denk af, dat was aftiteling, hè?
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
0: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent. Heel recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke dag mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, tough life.
0: Ik ga er daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit, Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blah, blah. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War. Ja.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
2: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, ik ga toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuke programma. Dat we dat gewoon samen stellen en iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
2: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou je best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
2: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter.
2: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
3: Hey, okay.
2: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
2: Okay.
0: Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
2: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
2: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
3: Nee.
2: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
3: Ja.
2: Ja,
3: dat is zeker.
2: Ja,
0: ik ken Jeff Healey, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
2: Met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
2: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Steve Wonder
2: bijvoorbeeld.
0: Maar ja, goed,
2: daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord.
3: Nee.
2: Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van... Hey, die noemde de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
2: Dus nou wordt er gezegd van... Ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, it's a wonder.
2: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
2: Het is officieel... origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
2: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
2: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
2: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet.
2: Nergens.
3: Ja.
2: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja,
2: klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
2: Ja, goed, maar je praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten op het gevoel.
2: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
1: Ja.
0: Zoals jij uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
1: Ja, dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76, is ook de openingstrek van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen, daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
1: Dat is dus... Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Wat ik begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n 3. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier
1: yes.
0: Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Afire. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes,
0: 100%. Zit altijd bepaald zo, tenminste, zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth and Afire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, okay. Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: Nee, maar Bonnie over the Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: En, I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja. Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance Like Jagger. Like dancing. Ja. Wel een heel andere Liquid
0: Gold. I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California.

0: Een goede avond, dames en heren. Heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goolse Groeven. Bij ja. Lokale Omroep Goorle.
1: Goedenavond.
0: Ja.
1: Welkom, Dirk.
0: Hey, ik moet even iets aan jou vragen.
1: Ja, zeg maar.
0: Ben je aan het opnemen?
1: Ja.
0: Oh, goed zo. Goed zo.
1: Ook al.
0: Goed bezig, man.
1: Ja.
0: Goed bezig. Ja, wij hebben vanavond onze 126e aflevering. 126. Alweer 126. En wij hebben vanavond gasten. Ja. Twee heren van een tributeband. En jullie mogen jullie zelf voorstellen als jullie willen. Sterker nog.
2: We moeten wel, denk ik.
3: Ja. Anders wordt het ik was ook aan het bijkomen van de omschrijving tribute band. Ik denk, oh ja, we zijn nou een tribute band. Ja,
2: die doet pijn hè.
3: Ja.
0: Hoezo? Klopt toch?
3: Ja, we hebben een tribute gedaan.
2: Gelijk.
3: Ja. Maar goed,
0: Doet dat de naam geen eer aan?
2: Jawel, je hebt gewoon gelijk.
3: Ja. Ja.
2: Ik denk dat wij allebei heel veel eer halen uit het feit dat we in bands met originele muziek spelen.
3: Maar samen zijn we een tribute band.
2: Samen zijn we inderdaad een tribute band. Ja, genaamd Serpent Kill. We hebben een tribute opgenomen voor de stoner band Sleep.
0: Niet de minste natuurlijk.
1: Niet de minste.
3: Nee. Dus daar maakten we graag een uitzondering voor. Om te tributen. Ja, ik ben Alex. Was het vorig jaar al een keer op deze stoel gezeten volgens mij?
1: Ja.
3: Met Jama, met Sjoerd.
1: Mm-hmm.
3: En
2: ik ben Jordi. Ik ben bassist in de band Throwing Bricks. En ook in de band Serpent Kill.
0: Kijk eens aan.
1: Ja. Ja. En met jullie in de band zit Joep op drums.
3: Joep Schmitz. Yep.
2: En Jesse Stij ook van Throwing Bricks op gitaar.
1: Juist.
2: Ja.
3: En Marius.
2: Marius aan de knoppen. Die speelt ook gitaar in Throwing Bricks. Die heeft het niet opgenomen, maar wel gemixt en gemasterd. En weet ik eigenlijk wat hij allemaal nog meer heeft gedaan.
3: En eigenlijk was het idee dat het ook nog een nog groter gezelschap zou zijn. Want William van Gul, die zou ik meedoen.
0: Oh, ja, die kennen wij ook wel.
3: Ja. Laatste moment had hij helaas toen geen tijd. En Joni zou meedoen. Die zou... dingen met synthesizer en dat soort dingen en zo doen. Dus ja, goed. Wat in het vat zit, verzuurt hopelijk niet, maar...
1: Daar komt nog een nieuwe band uit voort.
3: Wie weet, ja. Ja.
1: Oké. Ja. En voor de luisteraar die Sleep niet kent. Jij, Jordi, had al een track uitgekozen van de band. Laat wij eens naar luisteren, zou ik zeggen.
2: Wat zei?
1: Dat laten we eerst eens naar de originele band
2: luisteren.
1: Dat
2: lijkt me een goed plan.
1: Maar wat valt er over die band te vertellen?
2: Heel veel. Een legendarische stoner doom band. Gevormd door Matt Pike, gitarist. Met een zeer grote buik en zeer weinig shirts.
0: Hij heeft niet altijd zo'n grote buik gehad, hè? Heel vroeger had hij dat niet, hè?
3: Nee, in het begin viel het mee, inderdaad. Ja.
1: Ja. Ik heb hem nog nooit met een shirt gezien.
2: Nee.
0: Shirt.
3: In de jaren 90 had hij nog shirt, maar daarna is hij ze kwijtgeraakt.
2: Ja, wel kwijt, hoor, in de was. Al Cisneros op bas. En ja, qua drums weet ik het eigenlijk helemaal niet.
0: Chris. Heekjes. Heekjes.
2: Ja, er zijn een hoop drummers alweer gepasseerd natuurlijk. Middels ook een drummer van de Melvins. Ik zie dat je een shirt van Melvins aan hebt.
1: Ja.
2: Geen onbekende band. Drummer voor mij wel onbekend. De band draait stiekem vooral om de gitaarriffs en de slepende baslijnen, denk ik. Ja. En vooral veel bekend onder stoners vanwege het wiet aanbidden, denk ik.
1: Ja, de teksten op albumhoezen in combinatie met een astronaut erbij.
2: Ja, de Weedians.
0: Ja, en die ene plaat die ze ook een keer hebben uitgebracht waar zelfs wietbladeren ingeperst zitten.
1: Waarvan wij denken dat ze hier de douane niet langskomen.
0: Nee, die kon je alleen in de winkel halen als je 18 jaar was of ouder. 1 per persoon. Ja, dus denk niet aan te komen in Europa zonder dat die... Dan moet je hem zelf op gaan halen, denk ik.
2: Nee, dat maakt het wel heel moeilijk inderdaad. Ja.
1: Hey, naar welke track van Sleep zullen we gaan luisteren?
2: Of
1: gaan we luisteren?
2: Nou, als we mogen kiezen, dan denk ik Geezer Butler.

0: Hé hey joh, laat je nou niet uitveden.
1: Barbaar.
0: Zit er geen uitveden misschien?
2: Nee, dit was het nummer.
0: Was het nummer?
1: Ja. Dat hoort zo.
0: Hoort dat zo, klik ja. Uit.
2: Ja, ik kan er niks aan doen, sorry.
0: Ja, dat was Sleep met Giza Butler van hun... Was het de derde plaat, denk ik, die ze ooit gemaakt hebben?
2: Nee.
0: Nee, vierde plaat?
2: Nee, de derde plaat is Dope Smoker.
0: Ah ja, vierde plaat. Ja, ja. Vooruit. Nou kun je mij terugpakken.
2: Ja.
0: Niet? Hm. Het was toch een soort pitchfight vanavond?
2: Oh, is dat... Oh.
1: Daar kwamen wij wel voor.
0: Ja? Ja.
1: Hij komt er met Amstelveen. Hij is een bitchfight beloofd.
0: Ja.
2: Nou goed, er heeft de luisteraar in ieder geval een beetje beeld bij over welke band wij het dan hebben. Draaien we hier wel eens. Ook een keer Dope Smoker gedraaid. Toen heb ik gevraagd, mag het nieuws geskipt? Toen hadden we nog nieuws bij de lokale omroep Koren. Ja, waarom dan? Ik heb een nummer van 65 minuten 23. Oh, ja, oké. Die heb ik overigens toen gedraaid. Ergens 2022. En ik vertel altijd aan de mensen, ja, radio is tof. En zeker als het over de FM gaat, je slingert het gewoon de ruimte in.
1: Ja.
2: Nou, dan kun je ook uitrekenen hoe ver dan zo'n nummer is. En ik heb uitgerekend, op dit moment is Dope Smoker 3,3 lichtjaar van ons vandaan
0: geweest. Ja, de versie die jij live gedraaid hebt op 2022.
2: Ja. 31 mei 2020.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, wat hebben we daar ook iets aan? Of?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee.
1: Het past wel in het sleepthema, zeg maar. Ja.
2: Nee, maar goed. Het is een band van de lange nummers. En je kunt erin gaan hangen, zei je net, hè, Alex.
1: Ja, dat is inderdaad van mij, Els. Die beschrijft dit soort muziek altijd muziek om in te kunnen gaan hangen. En dat is een compliment vaak voor de betreffende band.
0: Gaat ze dan ook dicht tegen de versterker aanstaan en proberen of dat lukt? Of? Ik kan me voorstellen.
1: Ja, daarna zie je vaak niet meer zoveel. Ja. Dus, het is verdacht.
2: Juist. Hey, en dan komen we bij jullie nummer. Van Serpent Kiln.
1: Ja.
2: Sowieso de naam. Waar komt die vandaan?
1: Nou, die is niet AI gegenereerd. Dat is het cupcake. Nou ja, goed. Uiteindelijk, ik zei net een beetje op het begin, hè, van we hadden allerlei wilde plannen om nog allemaal die erbij te trekken. Uiteindelijk is het een soort Yama of ex-Yama en Throwing Bricks combi geworden. Wat ook heel vet is wat mij betreft. Mm. Dus zat ik een beetje zo na te denken van, oh ja, dus hoe kun je die namen een beetje zo combineren? En toen zat ik zo te googlen en te kijken, weet ik het wat. En toen kwam ik dus, je had in het oude Japan, als ik het goed zeg, had je dus van die ovens in de vorm van draken. Je had de Dragon's Kiln, maar ook de Serpent Kiln. Dus een ondergrondse steenbakoven. Nou, Throwing Bricks. Dat. En Serpent komt dan, ja, maar daar is het ook die...
0: die slang zat...
1: die slang van Ananta, zeg maar. En toen dacht ik zo, oh, dat is vet. Dat is een vette betekenis. En het klinkt gewoon best wel nice. Dus toen was Serpent Kiln geboren. En werd er even democratisch over besloten in de app. Ja, vet man, nice. Ja.
3: Dat is heel moeilijk.
0: Iemand een ander idee? Oké. Okay.
2: Nee. Ja. Hey, hoe is Witching Bus Records überhaupt bij jullie terechtgekomen? Helemaal vanuit Amerika? Vroeg ik me af.
1: Ja, dan moet ik nog weer blijven praten. Nou ja, rond diezelfde plaat als waarvoor ik bij jullie was met de Yama vorig jaar.
2: Met Lira del Bacano.
1: Ja, exact.
2: Split.
1: Ja, een tijd geleden. Ja, toen kwam ik dus in contact met die kerel en toen hebben we een soort online interview gedaan.
2: Oké.
1: Heel geinig, ook een beetje awkward, want ineens had hij onaangekondigd zo van, en ik heb het einde altijd deze. En dan kwam je met van die plaatjes. En daar moest ik dan bandnamen uit genereren. En ik heb ze bijna allemaal fout geraakt. Maar goed, toen toch een beetje contact gehouden desondanks. Hij vond het niet heel erg slecht. En toen kreeg ik volgens mij op de bandmail. Of kreeg het via hem, via Insta of weet ik het wat. Van goh, ik ben zo'n compilatieplaat aan het samen. Of een tributeplaat aan het samenstellen. Had het al over met Caius gedaan en Ozzy. Ja, allerlei internationale acts. Mm-hmm. Nou, heb je iets om in te zenden? Toen was ik op Into the Shadows van Mirjam en Ramon. Bij de Little Devils stond ik met Joep te ouwehoeren. En ik had dit en dit gelezen over dat tributealbum. Nee, jullie kennen allebei Joep. Jullie alle drie kennen Joep. Volgens mij wel een enthousiaste kerel. Mm. Ja, vet aan. Ja, ik weet, dan gaan we doen dit en dat. En dan weet ik altijd bij Joep. Dan gaat het of gebeuren. of het is super enthousiast en we horen er nooit meer iets van. Want dan is het een van de 100 andere ideeën. Maar goed, hij heeft het toen echt doorgezet. Toen heeft hij volgens mij jou en andere gasten geappt en weet ik het wat.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, precies. Als in, we delen allemaal wel een grote liefde voor Sleep. Wat ik net vertelde, we hebben in zijn achtertuin die plaat op repeat geluisterd. Ik denk dat het dat de keuze van met wie je dat allemaal wou doen best wel makkelijk ging.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Mooi. Zullen we daarna gaan luisteren? Jullie hebben...
3: Ja, hoeft niet hoor.
2: Nee? Dan gaan we door naar de volgende.
1: Nee. Avril Lavigne.
3: Ja.
2: Ja, dat is al. Catatonic hebben jullie een eigen stijl, maar het raakte wel aan vertolkt, vond ik. Ja.
1: Ja, we wilden wel een beetje onze eigen twist geven. Dus,
3: ja. Ja.
2: Komt-ie.
1: Cool.

not

0: Ja, ik denk straks dan knipt hij hem er weer af.
1: Nee hoor.
2: Wat had jij last van je keel, jongen?
0: Ja, hè? Ja, de Fisherman's Friends. We waren op. Niks meer te krijgen.
1: Ja. Ik zat in de auto met mijn dochter van 7. Dit stukje kwam voorbij. Ja, dat is een leuk nummer, maar dat is raar.
0: Ja, sorry.
2: Nou, voor ons niet hoor. Ik zou je niet zo druk maken.
1: Nee. Ik wilde ook gezegd hebben, wat ik net off-air al zei. Deze is beter opgenomen dan het origineel.
3: Dankjewel nog.
1: Maar daar hadden we het net al over. Die mannen, adoratie voor de wiet, die hebben ze iets te goed op doorgepakt.
3: Ga je niet strakker van spelen. Nee.
1: Album. Ja. Nee.
2: Hoe zat dat nou dat ze toch heel hun budget opgerookt hadden alvorens ze de plaat gingen opnemen? Dat is toch ook zo'n... Bij Sleep is dat toch gebeurd?
3: Ja, dat is de volgens mij voor Dope Smoker verhaal geweest. Ja. Of hier dat waar is, weet je natuurlijk niet. Ja.
1: Het past ook wel iets te goed bij die albumtitel.
3: Ja.
1: Ja, echt toffe take. Gaan we dit ooit live zien?
3: Goeie vraag.
0: Ja, wie weet. Dan moeten we wel iets meer hebben dan dit ene nummer natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja. Maar
3: wie weet.
1: Of dat split opnemen. Ja, maar Throwing Bricks. En dan deze
0: erbij. Deze erbij.
1: Erbij gooien bij de presentatie.
0: Dan wil ik nog wel een Italiaanse band er ook bij. Anders
1: oh, Lira
0: Del Bacano.
1: Ja. Ja.
0: Ja, die zou onwennig.
1: Echt wel een keer live willen zien.
0: Ja, die zijn vet hoor. Ja.
1: Jij hebt ze gezien?
0: Ja, okay. Helemaal. Ja. Ja.
1: Ja, sympathieke gasten. Ja. Dan willen we ook graag weten, waar halen jullie nou je inspiratie vandaan? Alex, volgens mij bij jou te beginnen. Chelsea Wolf had je

0: Nou, ik had veel dingen doorgegeven, dus ik heb er volgens mij ook nog gedacht, doe een nummer van Deftones waar ook nog eens Maynard bij zit. Dan heb ik 2 inspiratiebronnen in 1, zeg maar. En Alice in Chains, Opeth, nou ja, ik kan zo'n heel lijstje afgaan. Ik heb hier 16 Horsepower heb ik aan. Oh. Dat hoor ik vaak, dat mensen iets hebben van, oh, dat klinkt echt net als jou. Ik zei, nou, I wish. Maar toen dacht ik, ja, ik zat dat lijstje te kijken. Ik denk van, ja, maar er zit helemaal geen dame tussen. En nou ja, onder andere Chelsea Wolf, dat is echt een grote inspiratie voor mij. Je hoort het misschien wat minder, al had een online reviewer al wel gezegd, Serpent Kill, female fronted. Maar die was even een beetje last.
1: Daar heb je toch wel iets van gezegd, Mark Koper? Of heb je daar iets mee gedaan? Of heb je dat gewoon genomen en gedacht van, oh, prima.
0: Ik heb het in de appgroep gedeeld en we hebben allemaal gelachen volgens mij. Nee, dat was een of andere obscure metal forum. Ja.
1: Oké.
0: Ja. Ik heb er niet wakker van gelegen.
2: Misschien moeten wij ze een berichtje sturen. Hé, hey, joh, we hebben ze in de studio gehad. Dat is echt geen vrouw.
0: Denken we. Hij ging net maar naar het toilet, dus.
2: Ja.
0: Nee, maar ja, goed. Nee, ja, Chelsea Wolf, ja, gewoon een fantastische artieste. Dus ja, goed, die, ja. Ja.
2: Ik zie dat ze 21 november in Tivoli staat dit jaar.
1: Ja, er komt ook een nieuwe plaat, geloof ik, van Chelsea Wolf. Ergens.
2: Afgelopen 21 augustus.
1: Oh, die is er al?
2: Ja.
1: Oh. Zit ik ook lekker op te letten hier.
2: Ja, haar 9e album.
0: 21 november.
3: Iets meer dan een weekie.
2: Ja. 10 dagen. Precies te zijn. Ja. Laten we gaan luisteren. Deranged for Rock'n'Roll van Chelsea Wolf.
0: Ja. Yep.

0: De OV als je door het nummer heen praat.
1: Ja, dat gaan we hier niet doen.
0: Nee, nee.
2: Niet zomaar wegveden.
3: Het zou best mooi zijn als je zo'n keyboardje zou hebben. Dat je echt zo na ieder nummer gewoon nog even een paar toontjes speelt. Als overgangen.
1: Dat deed ik ook.
2: Ja. Heb je daar een keyboard?
1: Hier op de staan, nee, toetsenbord. Nee, na Chelsea Wolf, Deftones met Passenger. Ja, andere inspiratiebron.
3: En Maynard, hè? Dus ja, die combinatie.
1: Ja. Ja, erg goed. En dan even naar je andere band, Alex. Ja, maar.
3: Oh jeetje, oh, dit ja. Eerste blok sta ik in de belangstelling. Ja, ja.
2: Jij ja, komt maar. Ook nog aan de beurt door, Jordi. Maak je geen zorgen.
0: Ja, helemaal goed. Ja. Ik zit lekker te genieten.
1: Om 11 uur. Oh, sorry. Ja, vergeten. Nee, ja, toch ook wel even iets van Yama draaien. En daarbij nog wel de vraag, hoe staat het ervoor met de band? Want wordt er iets nieuws opgenomen?
3: Dat nog niet, maar ja, we zijn nog wel bezig. Ik kreeg van de week weer even wat nieuwe riffs via de app. Dus ja, het is nu even zomerperiode geweest natuurlijk.
1: Ja.
3: Dus hopelijk binnenkort weer het hok in en verder gaan, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Mooi. Mooie vooruitzichten. We zien je tegen die tijd wel.
2: Jij zat te hengelen naar een scoopje, hè? Ja, een scoopje.
3: Nee, nee, er is nog niet heel veel scoop. Nee,
1: nee, okay. Ananta, het album uit 2014. Migraine City.
3: Ja.
1: Let's go.

0: Je zit ze toch niet weg te draaien, Steven? Draai het nou weg.
1: Ja. Ja, ik had er genoeg van.
2: Ja. Ik wil even keyboard spelen.
1: Ja. Nee, ook dit komt zo van plaat af, Dirk. Sorry.
0: Ja. Oh, met Fade Out.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
2: En 2014 was dat cool, jongen.
1: Dit was
2: Fade
1: goed.
2: Out.
1: Ja. Zit er ook een silent track op, ergens of niet?
2: Ja.
1: Sorry, Rare Satan.
0: Als je mag, dus tevoren draait bij een bepaald toertal zeker.
1: Ja, ja. Oké, opnames laten nog even op zich wachten. En live, zijn jullie nog ergens op de planken binnenkort? Of...
2: Volgende vraag.
1: Meer op pad met Enma.
2: Ja, dat is nou iets nou actiever. Het wisselt elkaar een beetje af. Ja, dat is op zich voor mijn agenda wel gunstig inderdaad.
1: Ja.
2: Met Enma inderdaad laatst met Evergrey in Zoetermeer staan. En nou binnenkort op Fuizenfest in Riel. In Keep It Real.
1: Riel.
2: Fuizenfest in Riel.
0: Riel.
2: Dus the sky is the limit.
1: Juist. Jordi, fijn dat je er ook nog even bent. We gaan nou over naar jouw inspiratiebronnen.
3: Oh, yeah.
1: En een band die we niet vaak genoeg draaien. Dat was maar overigens ook, maar... Sabbath.
3: Yes.
1: Ja.
3: Ja, die hoorden er tussen, denk ik, hè?
1: Die hoorden er eigenlijk altijd tussen.
3: Ja, die hoorden er eigenlijk altijd tussen, ja.
1: En nog specifiek reden voor dit nummer? Eerste album? Sowieso.
3: Het is NIB, hè?
1: Ja.
3: Ja. Wel eigenlijk heel bewust voor deze gekozen vanwege de intro. De basintro. Mm. Dat is gewoon een stijl die heel erg goed aansluit op El Cisneros. Ook een nummer wat we later nog gaan horen. Ook gewoon die hele vloeiende baslijnen. Dat is gewoon vet. En ik denk dat dit de eerste is, de beste, die daarop aansluit.
1: Juist.
3: Nou,
1: komt-ie.

0: Zo eindigt het nummer, Dirk.
1: Ja? Het is geen fade-out.
0: Nee.
1: Yeah.
0: High on Fire.
2: Ja.
0: Vette track.
2: Ja, heel vet.
0: Ja, jullie hebben...
2: hoogtepunt van de set. Ja. Ja.
0: De set. Hoi Teun. Als je luistert. Ja.
1: Wij denken aan jou, Teun.
0: We denken aan je.
2: Wat? Wat? Met Turbo Negro mee ook. Ja.
1: Nou schiet ik er ook in.
2: Ja, deze overgang was...
0: Ja. Ja, goed, met Pike.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ook zonder shirt. Ja.
2: Ja.
0: Echt een vette band. Van hun eerste plaat.
2: Ja, ja, het is een gekke band.
0: Ja. Gaat maar door.
2: Ja, wat ik net tijdens het nummer zei. Volgens mij is het nummer al lang afgelopen. Maar gaat er gewoon nog even een gitaarsolo erin. En nog even vertragen. Nog een gitaarsolo. Dat kan allemaal.
0: Juist.
2: Nou.
0: En dan ook maar een track draaien van jouw band.
2: Laat maar doen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Mag dat?
2: Dat mag.
0: Ik heb gezocht naar een track die een beetje bij de setlist paste.
2: Ja.
0: Ik kwam bij een wat trager nummer uit. Doorgaans is het wel wat sneller wat jullie maken.
2: Nee.
0: Goed, flink gas erop. En ik kwam bij False Promises uit. Je had niet tegengestemd.
2: Nee. Daar ben ik het wel mee eens. Ja.
0: Hoe is het bij jullie met de band? Qua ergens nog binnenkort live te bezichtigen?
2: Volgende week zaterdag spelen we in... deze zaterdag. Ja, deze zaterdag spelen we in Breda. Breda Barst, gratis te bezoeken.
0: Oh ja, top.
2: Komt allen.
0: Fijn festival.
2: In de Spaanse Kraag.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is het
2: midden. Teun, ik denk aan je.
1: Ook. Misschien komt hij dan nog wel kijken, ook dadelijk. Hè? Dat heb je wel kans op als je hem zo uitnodigt, dat hij dan een keer...
2: Dat hij komt.
1: Ja.
2: Nee, maar False Promises is te gek. Ja. Een simpele 030 riff. En daarom past hij perfect in deze set, denk ik. Daar zijn wij stoners allemaal niet vies van.
0: Nee, zo is dat. Nou, laten we gaan luisteren.
3: Dat snappen we. Ja.

0: Ja.
1: Dat was False Promises van Throwing Bricks. Fijne track. Echt.
2: Dank je wel.
0: Ja. Ja, hij zegt, hij doet allemaal wel heel open-minded, hè. Maar als we lijstjes maken, dan mag ik meestal geen nummers aandragen waarin gegrunt of geschreeuwd wordt, hoor.
1: Nee. Dus, ja, maar dat begint wel goed te komen bij mij. Naarmate ik meer van dat soort festivals bezoek.
0: Ga je mee naar Soul Crusher?
1: Nou, wie weet.
0: Ja?
1: Nou ja, de line-up is wel een keer...
0: Omdat YOB er staat nou dit jaar.
1: Hm?
0: Job, oh ja. Staat er.
1: Ja, dus... Dat vind ik wel heel fijn. Ja.
0: Heb je hier vorig jaar toch gespeeld? Ik heb je daar volgens mij gezien.
2: Klopt, ja. Ja, te gek. Ja, vet festival. Zeker
0: jullie stonden ook in de grote zaal. En lekker overdag. Niet heel vroeg of heel laat, maar precies midden van de dag.
2: Heel mooie tijdslot inderdaad. Ja. Ja,
1: en Don Roosje is gewoon als artiest denk ik ook een hele fijne tent.
2: Ja, fantastisch. Een mooie backstage, heerlijk eten. De keuken daar is wereldberoemd, volgens mij.
1: Kun je thuis ook van genieten, Dirk?
0: Oh, omdat mijn... Nee, hoezo?
1: Die kookt toch wel eens mee?
0: Oh, ze mag wel het jaar. Ze heeft waarschijnlijk dan dat jaar de Tosti Bar gedaan. Dus als je een tosti hebt gegeten, is ze waarschijnlijk van mijn meisje geweest.
2: Shout-out. Yes.
1: Dan hebben jullie uiteindelijk, daar kwamen jullie voor langs, meegewerkt aan een tribute album voor de band Sleep. En ik dacht, laat ik van de tribute plaat ook nog een ander nummer uitzoeken. Nou, kwamen we er al op uit dat het goed zoeken was.
2: Ja, klopt.
3: Alle 13 goed. Ja, iedereen heeft zijn eigen interpretatie eraan gegeven, maar die heeft uitgekozen. Ja, dat is op zich wel een toffe, die heeft wel een eigen twist eraan gegeven en...
1: Nou, ik denk dat die review was die jou beschreef als female fronted. Die schreef ook dat het juist dan goed was als bands hun eigen interpretatie eraan gaven.
3: Ja.
1: Sommigen gingen er wel erg ver vandaan.
3: En dat was deze?
1: Nee. Deze ging er wel. Nee. Tot hardere geschreeuw, zeg maar. Er zaten er een paar tussen. Maar net geen pick-squeals, hè? Huh?
0: Ik dacht dat jij meer open stond voor schreeuwmuziek, Breepoel.
2: Ja, zoiets hoorde ik net ook.
0: Ja. Zit je nou in één keer allemaal in hypocriet te wezen daar?
1: Dat was me iets te.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Maar deze Dee Calhoun, denk je dat ik het uitspreek, uit Maryland. A.k.a. Screaming Mad Dee. Is vooral heel boos. Hij staat heel graag heel boos op de hoes ook. Lange baard, zonder bril op. Daar is hij weer, Dirk. De multi-instrumentalist.
0: Ja.
1: Ja, daar is hij. En hij is schrijver en stemacteur. Ik ben wel benieuwd waar hij stemacteur voor is. Daar heb ik nog niet achterhaald. Maar akoestische doom.
2: Cookie Monster.
1: Nee, in die prullenbak. Edgar.
3: Oscar.
1: Oscar, ja. Hij heeft From Beyond heeft hij een eigen interpretatie gebracht. Op dezelfde tribute album. Dee Calhoun.

0: Zit je op mij te wachten?
1: Ja.
0: Oh, zou ik het afkondigen dan?
1: Ja, doe dat eens.
0: Het was Dee Calhoun met nummer From Beyond.
1: Ja.
0: Ja. Van dus tributealbum Cathedral Smoke.
1: Ja. Ik zag hem echt wel zitten hoor, in zijn schommelstoel. Bij zijn moeras.
0: Ik denk dat die meneer heel veel whisky heeft gedronken. En heel veel sigaren heeft gerookt en zo.
1: Nog steeds.
2: Een dikke shotgun naast hem. Ja.
1: No get on my porch. Nou, dat beeld, ja. Goeie stem. Dan komen we weer bij nog wat inspiratiebronnen. Chatpile, Alex.
2: Ja, dat is inderdaad inspiratie van de nieuwere... de Deftones die we luisteren, dat is van wat langer geleden. Chatpile wat meer van de laatste jaren. Stond die afgelopen editie, Roadburn? Of de keer ervoor?
1: 25,
2: ja. Ja.
1: Of, sorry, 23, 2025 en 23.
2: Ja, precies. En een aantal jaren ervoor ook. Ja, dat was wel een van mijn hoogtepunten toen. Ja, hele weirde band. Zo van, het is gewoon... vuige stoner dingen met nu metal en dan ook weer een beetje

0: harde ruis als einde. Geen fade-out.
1: Nee.
0: Nee. Chad Pyle. Met Shame van hun tweede plaat. Cool World. Als ik me niet vergis, hebben ze net een nieuwe plaat. Dit moment ergens uit gaat komen. Maar ik weet...
2: Nog weer een nieuwe, zeg maar. Dus niet die waar we net over hadden.
0: Nee, niet die is vorig jaar. Was het vorig jaar?
1: Nee.
0: Nee, ik weet niet. Maar ze hebben inderdaad die plaat met Hayden Pedigo uitgebracht.
2: Ja,
0: met een soort akoestische nummers ook. Dat vind ik dan wel weer wennen. Want ik zit natuurlijk te wachten op lekkere knalharde nummers.
2: Ja.
0: Dus...
1: Ja, ik vond hem te gek, die plaat. Juist ook die zachtere nummers. Smaken kunnen verschillen.
0: Ja, je zit zo'n IPA tegenover.
1: Oh ja, dat is zo.
0: twee smaken. Ja.
2: Breng de werelden samen.

0: Ter voorbereiding van de show was ik de volgende band aan het opzoeken. En dan zoek je op bandnaam. En dan krijg je allerlei voorstellen van wat nou een gave bandnaam zou kunnen zijn voor jou nog te ontwikkelen band. Duurde even voordat ik bij de info gekomen was die ik zocht. Ik was namelijk op zoek naar... Hebben ze op Roodburger staan? In 2011 stond ze op Roodburn. Bij een tipi special. Met Atomic Bitchwax en... Quest for Fire, Dirk.
1: Ja, die heb ik gezien toen. Quest for Fire heb ik wel gezien.
0: Ja, dat vind ik echt ook een fijne band. Maar goed, je had naam meegenomen, Alex. Ook nog als inspiratiebond.
2: Ja. Ja, echt geweldige band. We hebben ooit met ze samen mogen spelen in de Merlijn.
0: Oké.
2: Back in the days. Toen is het 13 of 14 of zo, zeg maar.
0: Daar is het een beetje opgehouden bij die band.
2: Ja.
0: Zag ik. Ja,
2: ja. Maar ze nemen je mee op een lekkere... doorrazende stoner trip. Ja, ik vind het jammer dat ze gestopt zijn. Ik moet zeggen, deze plaat vind ik vetter dan... Ze hebben één follow-up plaat. Er zit iets te veel synthesizer in voor mijn smaak. Ja. Sorry voor de liefhebbers. Maar dit gaat gewoon echt als een soort stoonde oertrein knalt door, zeg maar.
0: Ja.
2: I like.
0: Snap ik. I see Row van Naam.

0: Was dat 10 seconden?
1: Hele snel 10 seconden.
0: We hebben geluisterd naar Naam. Dat is wel raar. Mijn naam is Naam. De bandnaam is Naam.
1: Ja.
0: Naam. Met nummer I See Row. Ja.
1: Ja. Kom uit New York.
0: Dus... Ja, wat ik me nou dus af zit te vragen. Wij hebben een keer een TP special gedaan. Afgelopen jaar. En dan zetten zij dus niet bij. Nee. Dus dat vind ik al... Dus jij hebt ons eigenlijk gewoon nou...
2: aanvulling gegeven, ja, de special. Ja.
0: Ja. Nou, maar dat we dat...
1: Die special, net als bijna alle specials, zijn we afgesloten met... We hadden er nog wel een special achteraan kunnen doen.
0: Ja. Zoveel.
1: En je moet nog eens terugkomen. En ja, dat is wel zo. Keuzes maken. En de volgende keuze vond ik wel heel fijn. Want ik kende de naam wel, maar ik was er onvoldoende bekend mee. Slecht genoeg. En Jordi, Belzebub.
3: Ja.
1: Spreek het goed uit.
3: Dat klopt, ja. Poolse stoner doom band. Ik vind het te gek. Gebruik veel oude horrorfilm samples in de muziek. En verder is het zo generiek als je het maar wil hebben.
1: En soms is dat gewoon fijn.
3: Ja. Ja. Gewoon dikke sound, voorspelbare riffs.
1: Ja.
3: Gewoon goed gedaan. En dan ben ik gauw tevreden.
1: Ja. Nou, dat is eigenlijk de set van Slomoza waar we het eerder vandaag over hadden, die wij laatst live gezien hebben. Ja. Exact die omschrijving.
3: Ja. Precies... Nee, maar als je dat goed doet, dan is dat gewoon alles wat er nodig is.
1: Ja. Ja. En die set was perfect, vond ik. Ja. We gaan nou luisteren naar Diabolical Dope Noses.
2: Heerlijk.
0: Wat?
1: Zo heet het nummer van Belzebub.
4: You see that crap? All that horror crap? Things coming out of crates and eating people? Dead people coming back to life? People turning into weeds, for Christ's sake?

0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is dit voor ellende?
1: De kerk van ellende.
0: Church of Misery.
1: Church of Misery, ja. Heel fijn.
2: Ja, dat is gek.
1: Gekke Japanners. Op het podium vast wel iets bijzonders om te zien.
2: Ja, een hele laag hangende basgitaar.
1: Ja. Ja, altijd bijzonder, Japanners op het podium.
0: Die zijn altijd een beetje maniakaal of zo. Ja. Hè? Een beetje net iets te...
1: Ja, ik hou er wel van.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik vond... Wat stond er nou dit jaar op het podium? 3 keer. Wat verdorie. Kom ik niet op.
2: Asset Mother Stempel.
1: Asset Mother Stempel.
3: Oh ja, Asset Mother Stempel.
1: Ja, dat is natuurlijk ook echt...
2: Betoverend.
1: Ja.
3: We hebben een keer met hun in Daybase gespeeld. En toen kregen we... Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Maar anyway. Hadden ze voor de bands Chinees gehaald. En die gasten, Japanners.
1: Ja.
3: Ik zag ze zo kijken. Ze pakten zo die pakjes zo uit. En ze keken ze van... Dit lijkt wel Aziatisch, maar what the fuck is dit?
1: Ja, de Nederlandse draaier aan. Ja. Ja.
3: Ik met verbijstering zitten eten, die gast.
1: Ja. Hey, dan gaan we eruit met een nummer van Sleep. Als slaapliedje. We hebben als laatste nummer altijd slaapliedje. Het is niet altijd heel slaapverwekkend, maar proberen we. Ja, nou, Sleep als slaapliedje. Dat is toch mooi, Erik?
0: Ja, moet ik daar nou een gevatte opmerking over maken? Ja,
1: dat kan. Goed, Matt Pike heeft Sleep verlaten recent. Een beetje onduidelijk hoe dat nou in elkaar gegaan is. Een soort van, we gaan uit elkaar. En dan kan Sleep weer werk opnemen en toeren. Dus het lijkt niet helemaal op hele vriendelijke wijze uit elkaar te zijn gegaan. Maar, en daar kwam toen een nieuwe single uit.
2: Slaapverwekkende single.
0: Zie je wel, daar komt hij toch, hè, die flauwe grap.
1: Ja. De Morrisist.
0: Zie je, ik ben niet de enige die er niet zo heel enthousiast over was. Jij wel?
1: Ik vind het wel fijn.
0: Jij wel fijn?
1: Ja, jij had hem meegenomen, Alex.
3: Ja, op jullie verzoek. Oh. Voor mij had het niet goed, hoor. Oh, nee, maar beste luisteraar, dit is een fantastische track.
2: Ja,
3: blijf nog even wakker. Ja, nee, hij is oké, maar ja, het is niet... Zijn niet de hoogtijdagen van Sleep die je hoort?
1: Nou, dan moet je het dan mee doen, luisteraar. We danken altijd de ene luisteraar. Ja. Dirk, bedankt.
0: Ons moeder.
1: Ja. Oh. Die van men ook, denk ik. Jij ook bedankt, Dirk.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Alex en Jori, bedankt.
2: Jullie bedankt, ja.
3: Thanks.
1: Dat was fijn jullie te hebben hier. En dan ga zaterdag vooral naar Breda Barst, Throwing Bricks kijken.
2: Zeker.
1: Met jou, Bas.
2: Ja.
3: En ontaard en terzijde horen. Komt een vette...
1: Kijk.
2: Ja, kijk eens aan. Ja, ja, ja.
1: Hoppa. Dus jij bent er ook bij.
3: Ik hoop er wel bij te kunnen zijn, ja. Okay.
1: Nou, dan gaan we eruit met Sleep, The Morrisist. Ik zeg wel trusten.
0: Tot
1: over 2 weken.
2: Yeah.

0: Korrelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep horen.